Sammy staat die lamp op, abonneer en ben hem al lorgen is van ten aan. Zij zou er loog voor Hongarije, voor vliegen met hem roog, voor meer een vijf.